loves you. 'Cause you're my boy, my pride and joy. Ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby, ooby